0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit hun vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
0: Aye. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogstgeplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: De tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wereldwaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Marion Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Alleen vandaag een iets andere uitzending dan dat u van ons gewend bent. Uiteraard wel alleen maar mooie Nederlandstalige nummers. Af en toe een wat recentere nummer. Maar het is vandaag een hele bijzondere dag. Het is vandaag zondag en het is vandaag Moederdag. Dus de dag dat moeders in het zonnetje wordt gezet. En dat doen we natuurlijk met een hoop mooie muziek. Vandaar ook de openingsplaat André van Duin met Moederdag. En de komende uren hebben we weer een paar leuke platen uitgekozen die allemaal over en met moeder te maken hebben. En de volgende dame is Cornelia Helena Konings. Roepnaam was Corrie Konings. Geboren in Breda op 8 september 1951. Nederlandse zangeres natuurlijk van het levenslied. En ze wordt ook wel de koningin van, het Nederlandse levenslied genoemd. En op 15-jarige leeftijd zong ze als zangeres van de Moogs. En ze werd ontdekt door Ries Brouwers, die haar voorstelde aan Pierre Carter. En deze koppelde haar toen weer aan de Rekels. Als beter bekend als Corrie en de Rekels maakte ze vooral Fioren met het lied Huilen is voor jou te laat uit 1970. En dit nummer was tot 2013, oftewel 43 jaar lang, de grootste Nederlandstalige hit in de top 40 aller tijden. En u hoort vandaag een andere plaats. Vandaag hoort u Corrie Konings met Je Moedertje.

Ja, en dat was muziek van Mieke met Lieve Moeder. En daarvoor hoorde u Heintje met Mama. En daarvoor natuurlijk Corrie Konings met Je Moedertje. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Vandaag staat het programma helemaal in het teken van Moederdag. De dag dat moeder in het zonnetje gezet wordt. En dat doen we met alleen maar mooie liedjes die over moeder gaan of voor moeder gaan. Of waar in de teksten moeder in voorkomt. En een plaatje wat eigenlijk niks met Moederdag te maken heeft. Maar het gaat wel over moeder. Want alles vraag je eigenlijk altijd aan je moeder. Ja, sommigen aan hun vader natuurlijk. Als moeder nee zegt, dan vraag je het meestal aan papa. En papa zegt dan meestal wel ja. Of andersom, papa zegt nee en mama zegt ja. Maar ik weet niet of u het nog kent. Bloem was een Gooiste band die in 1980 ontstond uit de samenvoegen van

U hoorde muziek van de zangeres zonder naam met de Mama. En daarvoor Joe Valley met Lieve Moeder. En daarvoor natuurlijk Bloem met Even aan mijn moeder vragen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. En het programma staat vandaag in het teken van Nederlandse muziek. Maar dan wel alles wat over moeder gaat. In de tekst moeder, mama of natuurlijk moedersdag. Want ja, vandaag zijn de moeders aan de beurt. Die worden vandaag allemaal in het zonnetje gezet. En dat doen we met alleen maar mooie, leuke plaatjes die met moeders te maken hebben. Alleen de volgende plaat niet helemaal, maar ik weet dat heel veel ouderen het nummer erg leuk vinden. Het is gewoon heel vrolijk. Het is gezongen door Paul Henry de Leeuw. U kent hem beter als Paul de Leeuw. Geboren in Rotterdam op 26 maart 1962. Nederlandse televisiepresentator, komiek, cabaretier, programmamaker, acteur en zanger. En hij heeft een heleboel tv-programma's gemaakt. Meestal voor het goede doel. Voor gehandicapten, voor ouderen, voor kinderen. Af en toe ook een beetje erg grove dingen. Maar op een of andere manier bleef hij toch altijd wel... had het eigenlijk wel iets bijzonders. En een van zijn grootste hits stond op het album Voor Uw Majesteit. En daar stond het nummer op Vlieg Met Me Mee. Dat een hele grote hit werd. En zijn grootste hit, Ik Wil Niet Dat Je Liegt. Een cover van La Solitude van Laura Bossini stond in 1994 9 weken op nummer 1 in de Mega Top 50. Het was de op 1 na best verkochte single van dat jaar. En hij heeft een heleboel leuke plaatjes uitgekozen. En deze plaat kende ik eigenlijk niet. Maar het is vandaag een mooie dag. Bijzondere dag. Het is vandaag moederdag. Vandaar nu Paul de Leeuw met Wat een Mooie Dag.

van Weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid.

Eigenlijk zo wild, maar mijn moeder die zei: zo goud kan, lieve jongen, kom jij in de parfumeriezaak bij mij. Een goede vriend van mijn moeder, een dokter, heeft me toen voor de dienst afgekeurd. Oh, als ik denk aan die ruwe soldaten,

des reuze godsdienstig. Eens in de twee weken komt er een heer van oosterse wijsheid vertellen. En dan maak ik met wier ook wat sfeer. Laatst ook nog, toen bracht er iemand een keurig mevrouwtje, een weduwe mee naar ons huis. Sindsdien liep ze vaak even aan, hè. Vorige week ook nog, mama was niet thuis. Oh, ze lachte zo vreemd. En toen greep ze me plotseling beet. Maar ik zei, hè, dat vindt ma vast niet leuk, hoor. Hou nou eens op met je moeder, zei zij. Toen zei ik tegen haar, heb jij iets tegen mijn moeder? Toen zei ze, je moeder? Nee, zeg. Ze moesten er enkel verzuipen, dat is alles. En toen liep ze weg. Sindsdien heb ik akelige dromen. Ik ben reuze nerveus. Moeder vindt, je moet voortaan maar niemand meer zien, schat. Ik moet zuinig op jou zijn, hoor.

Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan altijd met de mooie oud-Hollandstalige muziek die elke week beschikbaar wordt gesteld op Cor Draaier. Daar bedank ik natuurlijk hartelijk voor. Alleen vandaag proberen we dat wel, maar het is een iets aangepaste uitzending, omdat het vandaag de dag is dat moeders in het zonnetje wordt gezet. Het is vandaag moederdag. Vandaar dat u zojuist hoorde nummer uit 1972. Wim Sonneveld met Moeder. En daarvoor nog een plaatje van de zangeres zonder naam met Moederdag. En de volgende artiest heeft ook een liedje gezongen voor zijn moeder. Frank Boudewijn de Groot, geboren in Batavia op 20 mei 1944. Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. En hem hoort u nu, Boudewijn de Groot met Moeder.

0: Ja, en dat was Lisa Delbo met een moederhart, een gouden hart. En daarvoor hoorde u natuurlijk Boudewijn de Groot met een moeder. CFM Zandvoort, de volgende artiest is Wim Sonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917 en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd, samen met Toon Hermans en Wim Kan. En de plaat die nu klaarstaat, die heb ik net ook al gedraaid. Wim Sonneveld met moeder uit 1972. Dus ga even een ander plaatje opzoeken. Want ja, twee keer hetzelfde nummer is ook niet helemaal. We gaan een andere draaien. Danny de Munk met moeder.
1: Als ik denk aan vroeger. Mijn moeder was er elke dag. Kuste de tranen van mijn wangen. Ik kon schuilen in haar lach. Nog voel ik de warmte van haar adem op mijn gezicht.

tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan.

Frans Bauer met Een Moeder Moet Stralen. En dat doen we natuurlijk vandaag op Moederdag. We zetten het moedertje in het zonnetje. Moeders is vandaag heel belangrijk. Moederdag, dat vieren we vandaag. En vandaar ook deze speciale uitzending. Ik bedank nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En ik laat u achter met Edcilia Romli met Lieve Mama. En ik wens u zometeen veel plezier met CFM Jazz. En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Goedemorgen, luisteraars. Op deze mooie moederdag. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Het wekelijkse jazzprogramma live gebracht vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Wat gaan we doen vanochtend? Wel, de uitzending staat in het teken van de Nederjazz. Dat wil zeggen jazz gemaakt, muziek gemaakt door of met Nederlandse muzikanten of op Nederlandse bodem. En we hebben een gast in het tweede uur, Harry Schonewelle. Je kent hem misschien wel als presentator van het programma Jazz or No op HLM 105. Waarbij de muziek meer van de traditionele jazz naar trip-hop, hip-hop, elektronica, nu jazz, moderne jazz gaat. En hij gaat een aantal van zijn muzikale keuzes toelichten in het tweede uur. We trapten af met een vaste waarde in de Nederlandse jazz. Efrim Trio. Je kent hem onder meer als saxofonist van de Plocktones en de Preacher Man. En dan is er nu Efrim Trio, een gloednieuw trio. Met naast hemzelf gitarist Eran Har Even en bassist Sven Schuster. Gitaar, bas en saxofoon. Het is een combinatie die prachtig samenvloeit tot één groot organisch geheel met hele vrolijke en melodische songs. Is een topplaat, heet Part Harmony, is net uit. Efrim Trio. Gaan we snel verder met het Paradox Jazz Orchestra van saxofonist Jasper Staps. Die hebben vorig jaar hun trilogie, dus drie albums aan de Skymasters, gewijd aan de Skymasters, voltooid. En dit laatste album staat in het teken van de Vocal Years, de vocalisten die ooit met dat legendarische orkest hebben opgetreden, de Skymasters. En de hoofdrol op deze plaat is weggelegd voor Anna Siriusse, die met haar warme stem een brug slaat tussen verleden en heden. Ze eert de grote vocalisten die ooit met de Skymasters optraden, waaronder Gretje Kouwveld, Rita Reis en bijvoorbeeld ook Marjorie Barnes. Een frisse nieuwe kijk, eigentijdse kijk op dat oeuvre van de Skymasters. Ga luisteren naar het nummertje The Way He Makes Me Feel.

Fraai. Het Paradox Jazz Orkest, genoemd naar de Club Paradox in Tilburg. Met Anna Seriessen op vocalen. Brengt ons bij nog een modern orkest. Het New Art Jazz Orchestra. Dat is het geestenkind van de Friese saxofoniste, componiste Marieke van Dijk. De leden van het orkest schrijven zelf de stukken samen met haar, in samenwerking met haar. Het album heette The Tivoli Sessions Volume 1. Het is volgens mij vorig jaar opgenomen in Tivoli Vredenburg. Dat samen met Bimhuis en de Koch bijvoorbeeld de jazz levend houdt door het organiseren van allerlei concerten. En ook de pletterij natuurlijk in Haarlem. Het nummertje wat je gaat luisteren van de New Art Jazz Orchestra, met onder andere daarin Suzanne Veneman, Tineke Posma, Frans van Tjossi, allemaal bekende namen, topmuzikanten. Dat nummer heet The Balancing Act.

The New Art Jazz Orchestra. Met het nummertje Balancing Act. Ik zei het al, in de tweede uur komt als meezit Harry Schoonewelle op bezoek. Hij is de presentator van het programma Yes, Jazz or No. Elke zondagavond te beluisteren op HLM 105. En dat programma brengt muziek op het raakvlak van jazz, elektronica, funk, trip-hop, hip-hop. Maar Harry is opgegroeid ook met de klassiekers in de jazz, de mainstream jazz, zeg maar. Dus daar is hij ook zeer, zeer bekend mee. En hij is heel actief ook bij de pletterij in Haarlem. Zijn eerste keuze wou ik even nu al draaien. Zeer geliefd ook in Zandvoort, deze artiest. Ruud Brink heb ik het dan over, de Haarlemse saxofonist, die in de laatste jaren, vlak voor zijn plotselinge dood, veel vertoefde in Italië. En daar een album opnam, Double Face in Verona geheten, rond 1988, meen ik. Met Italiaanse muzikanten dus. Een soort van collectors item is dat geworden op vinyl. Gaat voor veel geld over de toonbank. Daarvan ga ik het nummertje uitdraaien, Cynthia Blue. Dat is volgens mij opgedragen aan zijn dochter Cynthia. Ga genieten en luisteren naar dit fraaie nummer van Ruud Brink.

Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz, vandaag gewijd aan Neder Jazz. A special warm welcome, special hello to our fans across the globe, in particular our friends from the democratic and sovereign island of Taiwan. De eerste keuze van Harry Schoonewelle, Ruud Brink, werd gevolgd door zijn tweede keuze, een andere saxofonist van vandaag, Willem Abele. Misschien ken je zijn naam niet, hij is niet zo lang geleden afgestudeerd, bracht een aantal muzikanten bij elkaar voor zijn afstudeerproject en dat mondde uit in het album Flux. Hij kreeg de liefde voor de muziek met de paplepel ingegoten. Zijn vader is trombonist Chris Abele, die onder meer in het orkest van Willem Breuker heeft gespeeld. Dus je hoorde, het nummer van die Willem Abele en dat heet Sonic. En dat is te vinden, en dan moet ik even kijken, of volgens mij op het gelijknamige album. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Gaan we verder met de derde keuze van Harry Schoonewelle. Een aantal maanden geleden kwam pianist en componist Jan Huyts op 89-jarige leeftijd te overlijden. Hij kon bogen op een rijke loopbaan, speelde onder meer in de Millers, maar begeleidde ook Amerikaanse toppers als Philly Joe Jones, Dexter Gordon, Donald Byrd en Johnny Griffin. En bekend werd hij vooral in het combo van Wim Sonneveld, met name door zijn deelname op het welbekende nummer Het Dorp. Je gaat luisteren naar Stomping at the Savoy. Dat komt van de Solo Piano Jazz at the Pine Hill. Dat is een serie pianoconcerten die werden opgenomen rond 2000... met verschillende Nederlandse pianisten, waaronder dus die Jan Huyts. En het album van Willem Abele, ja, dat was natuurlijk Flux, dat noemde ik al. En het nummertje wat je hoorde van die Willem Abele was Sonic. Maar nu ga je dus luisteren naar Jan Huyts, de pianist, Stomping at the Savoy.

Stomping at the Savoy van Jan Huyts werd gevolgd door het nummertje Skippy van de Groningse pianist Bulo Klad. Hij begon op 6-jarige leeftijd met pianospelen, is inmiddels een vitale 60er. Na zijn studie klassiek en jazz aan het conservatorium in Groningen ging hij zich toeleggen op het componeren, uitvoeren van eigen composities. Volgens mij heeft hij zo'n 10 albums inmiddels op zijn naam staan. En hij figureert ook dikwijls als begeleider van zanger Marcel Kaptein, die na zijn Ten Sharp carrière meer de blues en crooner kant op ging. Blijven nog even bij vocalisten. Tenminste, daar komen we nu bij. Deborah Carter, gevestigde naam. Amerikaans, al vele jaren actief binnen de Nederlandse jazz scene. Dat brengt me ook op het concert In de Krocht van vanmiddag. Dat is een andere Amerikaanse, een grande dame van de Nederlandse jazz, die al vele jaren woonachtig en actief is in Nederland. En dat is Marjorie Barnes. Dat concert begint vanmiddag om 2:30 in de Krocht. Dus Marjorie Barnes. En dat is volgens mij uitverkocht, maar dat hoor ik misschien nog verder in deze uitzending. Maar we gaan nu dus luisteren naar haar collega Deborah Carter. Een nummertje, Too Darn Blue, van een album dat alweer een tijdje geleden is, uit 2008. Getiteld Blue Notes and Red Shoes, Deborah Carter.

Marieke van Dijk, Nonet. Je hoorde haar al eerder in de Big Band soort van uitvoering. Nu heeft ze, of nu, een aantal jaar geleden had ze ook een Nonet album Stranded. Met het nummertje daarop getiteld Sun. En die Marieke van Dijk is zelf saxofoniste en dus de bandleider. En de componiste in dit geval. En daar in dat Nonet zaten bijvoorbeeld Ben van Gelder en Lauke Boudestein op trombone. En ook volgens mij Ambers en Dokter van Leeuwen op cello. Komen we bij iets anders. Peter Samoa, dat heb ik al vaker gedraaid. In zijn laatste nieuwste plaat is misschien wat minder van die Afrika beats en die Ghana highlife klanken. Het refereert een beetje meer aan de jazzy grooves van Roy Hargrove en de RH Factor, denk ik. Het album heet The Walking Distance, is net uitgekomen. En het nummertje waar je naar gaat luisteren heet Chef Groove.

Groovy Stuff, Peter Samora. We gaan eruit het eerste uur met de nieuwe plaat van Hermine Durlo en Anton Goudschmidt. Is ook net uitpas volgens mij. Heet Unfiltered, die twee virtuozen. Dus de ene op de mondharmonica en de andere op de gitaar bij elkaar gebracht. Ja, het is echt een geweldig album. Heel vrolijke, melodieuze muziek. Inclusief wat Afrikaanse klanken, zoals in dit nummertje Angel Nemali. Tot zo in het tweede uur. Harry is inmiddels gearriveerd. Dus dat wordt een feest in het tweede uur. Oké, hier komt-ie. Angel Nemali. Angel Nemali.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meesten werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

0: Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz live vanuit Zandvoort. Inmiddels is bij mij aangeschoven Harry Schoonewelle. Ik had het al eerder gezegd in het eerste uur. Ik had al een paar van zijn keuzes gedraaid, maar nu kan hij het zelf gaan toelichten. Dus ik zou zeggen, Harry, ga je gang.
1: Ja, je hoorde net dan fijn dat ik de gast ben in jouw programma, Edward. Hartstikke leuk. Je bent ook al een keer bij mij geweest. We hebben elkaar ontmoet in de pletterij een poos geleden. Bij toeval kwamen we met elkaar in contact en zo ontstaat dan zoiets. Toch hartstikke goed. En nou, met de tweede uur zijn we dus begonnen met Jeroen van Vliet, een pianist. En dat is een man waar ik erg geporteerd van ben. Omdat ja, die muziek die je maakt, die beweegt zich vrij tussen jazz, klassieke invloeden en improvisatie. Hè. En als... het is muziek die ademt, zeg ik altijd. Het is ook geen overdaad aan noten. Hij weet met kleine nuances een groot verhaal te vertellen. Dat maakt hem zo boeiend. Dus al jarenlang dat ik die man volg. En hij zoekt ook altijd allerlei muzikanten waarmee hij samenspeelt, waardoor je weer een andere klankkeur krijgt. En dat heeft hij deze keer gedaan met dit nummer Hold Still, met de Syrische klarinetist Kinan Asmeh en de Iraans-Nederlandse percussionist Afra Mousavi-Zadeh. En ja, je hoort het, ook die percussie brengt iets toe aan de muziek. Het is fantastisch.
0: Ja, het is echt een heel sferisch album.
1: Ja.
0: Tenminste, ik heb het beluisterd. Ik ken het niet. Ik kende Jeroen van Vliet wel, maar niet die andere muzikanten. Ik vond het echt een fraai album. Ik zat te denken ook aan een aantal nummers wat een beetje past bij jouw programma, zeg maar, dat Jazz or No, wat je elke zondagavond doet voor Haarlem 105 vanaf 10 tot 11 uur 's avonds. Het is een soort van programma dat een beetje complementair is, of heel goed aansluit bij wat wij doen en wat meer in de mainstream ligt, maar jij doet meer van de modernere dingen.
1: Ja, ja.
0: Jazz met trip-hop, hip-hop, elektronische muziek, soul, funky stuff.
1: Ja.
0: Dus ik vond ook een nieuw talent, misschien heb je hem al eens gedraaid of heb je hem zelfs ontmoet. Dat is saxofonist Daan Kluwer. Ja, zijn muziek zijn ook invloeden terug te vinden van Radiohead, Talking Heads. Een soort indie jazz, een beetje dromerig, energiek en groovy tegelijk. Het nummertje heet CS20. Ik weet niet waarvoor het staat, moet ik je eerlijk bekennen.
1: Misschien Centraal Station, weet je.
0: Ja, misschien. het album heet The Life of Billy. Het is net ook onlangs uitgekomen. Daan Kluwer.

0: Daan Kluwe werd gevolgd door Casper Rietkerk. En die achtergrond van die Casper Rietkerk, die kent Harry toevallig een beetje. Want waar komt onze Casper vandaan?
1: Ja, die komt, zover ik weet, uit Kampen. Dat las ik een keer. Hé, een Kampenaar die in de jazz zit, dat is mooi. Want we hebben twee Kampenaren dan. Dan heb je ook nog onze vriend Henk Meutgeert, die leider was van de Concertgebouworkest. Het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Het jaar heeft geleid en heel veel heeft betekend ook voor de Nederlandse jazz. Maar dit is dan de tweede man uit Kampen. Nou, hartstikke goed.
0: Ja, en hij zit momenteel in Engeland. Of al een aantal jaren een beetje in die Londense scene. Waar jij vaak aandacht aan besteedt in jouw programma.
1: Ja.
0: Zijn album van vorig jaar heette The Happy Warrior. Het nummertje wat je net hoorde heette The Tea Lights. En hij speelt dus met allemaal Engelse muzikanten. Maar dan komen we nu een beetje bij het omgekeerde verhaal. Buitenlanders die in Nederland zitten, dat ga jij aankondigen.
1: Ja, oké. Dan, er zitten heel veel muzikanten natuurlijk die in Amsterdam wonen en werken. Dat heeft met het Amsterdams Conservatorium te maken, wat heel erg in trek is in heel Europa. En er komen fantastische muzikanten op af. En dan heb je zo'n groep, die hebben ook, ik dacht anderhalf jaar geleden in de pletterij gehad. Birthday Boy is het nummer wat we er zo van gaan draaien. Dat is Radio Hop. En dat is een jonge Nederlandse band eigenlijk, want het zijn wel buitenlanders. Het bestaat uit twee Duitsers en nog twee andere muzikanten uit andere landen komen. Maar ze zijn zo geworden, ze spreken ook Nederlands, dat dat gewoon Nederlandse groepen genoemd kunnen worden. En dat is een band die jazz, hip-hop, soul en elektronische groove samenbrengt tot een modern, meeslepend geluid. En dan moet je ook denken aan een groep als Rotterdam Brintex met Bren Luijten, waar die Peter Somoa in meespeelt een keer, die trompetist. En ook Koto Kid, die ik wel eens genoemd heb. Dat is Frik Mulder, die zit ook weer, wat jij in het vorige uur draaide, bij Wim Abelen. Speelt hij ook, maar die maakt ook elektronische muziek. En dat is een stijl waar ik erg van hou. En waarom vind ik het nou zo leuk om dat ook te draaien in mijn eigen programma? Omdat ik hoop dat jonge mensen die ook naar mijn programma luisteren, die helemaal niet in jazz zijn geïnteresseerd, dat ze toch denken, hé, ik ga jazz luisteren. Want er zit een soort overgang in.
0: Ja, inderdaad.
1: Je overschrijdt grenzen. En daar hoop ik jonge lui mee te trekken, dat ze ook die jazzkant op gaan. Dat is de missie van mijn programma. Het is eigenlijk niet bedoeld, ja, het is voor iedereen bedoeld, maar ik wil ook juist jonge mensen interesseren in de jazz. Dat is mijn missie in mijn hele programma. Nou, die groep van Radio Hop, dus Joshua Lutz, dat is op de toetsen. Johnny Byner, dat is de gitarist. Joel Svensberg, bas. En Ewan Enkers op drums. En diezelfde, dat moet ik dan nog even kwijt, Joshua Lutz, dat is ook zo'n man, die vind je overal weer terug. Hij noemt zich ook, hij speelt met Rosai, die ken je misschien ook wel, hele bijzondere muziek. En hij heeft ook een eigen AK, As Called As, zeggen we dan, hè, natuurlijk. Half Past Seven, en maakt die lo-fi jazz.
0: Oké, okay. Nee, dat ken ik niet.
1: Ja. We gaan luisteren naar de Birthday
0: Boy, Radio Hop, van het album All We Do, geloof ik.
1: Ja.
0: Komt-ie.

0: leuke, relaxte klanken van Radio Hope met Birthday Boy. En dat op deze mooie zonnige moederdag.
1: Ja, zo is het. En als ik nog even wat toe mag voegen, beste Edward, dat is dat ook als je dit nummer ziet, wilt zien hoe dit ontstaan is, hoe dat gaat, dan moet je op YouTube kijken en dan Birthday Boy van deze geweldige groep, Radio Hope, en dan zie je hoe dit hele nummer is ontstaan. Het is een leuk proces om zo even te volgen.
0: Hartstikke leuk. Ja, gaan we doen. Komen we bij een vast item van mijn programma. De enige hitparade die tot stand komt via alcohol, ritmes en kunstzinnige intelligentie. Dan heb ik het natuurlijk over ZFM Top 2026. Cover-up, jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000. En vandaag heb ik klaarstaan de bewerking door pianist Karel Boulet, gevestigde naam in de Nederlandse jazzscene, van Gary Rafferty's Baker Street. En dat is te vinden op plek 800 in de ZFM Jazz Top 2026 cover-up. ZFM Jazz Top 2026 cover-up.

0: Carole-Boulez bewerking van het nummertje van Gary Rafferty werd gevolgd door de saxofoonklanken van de man die beroemd werd in Supertramp, John Halliwell. Die heeft zijn eigen big band, daar heb ik ook wel eens wat van gedraaid, maar die bleek dus ook vorig jaar een album te hebben gemaakt met de Nederlandse pianist in het zuiden des lands, Egbert Dirks. Ja, een heel leuk album. En je hoorde flarden van Crime of the Century, volgens mij, in dat een nummertje dat heet If We Had Known Just How Right We Were Going To Be, van het gelijknamige album dat dan vorig jaar is uitgekomen. Komen we bij het volgende nummer.
1: Ja, ik mocht weer gelukkig een nummer uitzoeken. Dan zit je natuurlijk uit heel veel nummers te kijken. Maar ik denk, ik ga naar het zoeken 103. Waarom? Omdat de pianist die erin speelt is Stefan Smit. Dat is een Haarlemmer. Hij komt oorspronkelijk uit Duitsland. Is naar Nederland geëmigreerd. Al 30 jaar geleden. En woont nu ook al jaren in Haarlem. En speelt ook heel vaak in de pletterij. Ook bij allerlei sessies. En het is een fantastische pianist. Ik geniet altijd van de man. Als je die achter de piano zet. Die gaat improviseren. Onvoorstelbaar wat hij er allemaal uit kan halen. Nou, die zit in die groep. En die groep ontstond in de jaren 90. Uit een ontmoeting eigenlijk. Tussen de Braziliaanse ritmes. De jazz improvisatie. En de elektronische dance grooves. En het resultaat was natuurlijk een volstrekt eigen geluid. Het was warm, dansbaar en ook internationaal. Want ook na 20 jaar klinkt die Zoeken 103 nog altijd fris en grensverleggend. En wat bijzonder was eigenlijk met die muziek, en ook nu nog denk ik, dat is, je bereikt met stukken muziek dan jazzliefhebbers, maar ook het clubpubliek. En dat was nieuw. Dat zie je nu ook in Engeland, maar hij is eigenlijk deze groep en ook die Stefan Smit, een van de voorlopers van die stroming. We gaan luisteren naar het Zoeken 103 en ik weet niet welk nummer je hebt klaarstaan.
0: Key Piano.
1: Oké, ja, gaan we daar naar luisteren.

0: Ja, lekker nummertje, Zomers. Zico 103, met natuurlijk op vocale die Lilian Vieira. Blijf ik wat exotisch grensverleggende muziek, daar blijf ik bij. Een band, Atanga Boom, het bestaat niet meer. Die waren 12 jaar geleden wel actief in het clubcircuit. Ook met heel swingende muziek, met afrobeats, funk, samba, soul. Met iemand als Koen Caldewey, die bariton, saxofonist erin. En ook Mark Tuinstra, misschien ken je die gitarist. Ik ga luisteren naar het nummertje, dat heet A Travessia. En dat wordt gezongen volgens mij in het Portugees. Je bent net in Portugal geweest, geloof ik.
1: Ja, dus
0: misschien
1: kan het heel goed verstaan.
0: Misschien ken je met Sarah van Impen en Helene Jankop, vocalisten. Ik ken ze eerlijk gezegd als vocalist. Ik ken ze niet persoonlijk, moet ik zeggen. Maar het is een heel leuk nummertje, heel bijzonder. A Travessia met Atanga Boom.

0: Atanga Boom van het gelijknamig album Atanga Boom. De band bestaat helaas niet meer. Het nummertje was Atravessia. Even een huishoudelijke mededeling. Dat concert wat ik memoreerde in het eerste uur van Marjorie Barnes vanmiddag in de krocht is inderdaad uitverkocht. Dus ja, dan zul je moeten wachten tot het nieuwe seizoen. Dit is het laatste concert van dit seizoen in de krocht. Dus het nieuwe seizoen 26-27 vanaf september. Maar blijf gewoon jazz bezoeken natuurlijk in Zandvoort, Haarlem en omstreken. Harry, jij bent weer aan de beurt.
1: Ja, ik ga naar een groep, ook altijd mooie muziek, vond ik Svek. Dat is een Nederlandse jazz funk fusion band. Eind jaren 80 speelde die in Nederland en omstreken. En die werden eigenlijk bekend om een eclectische mix van jazz, elektronica en sample-based hip-hop. Voor het eerst al die nieuwe stroming die ook nog in de jazz nauwelijks te bekennen was. Een van de leden is Bad Suer. Die speelde toen de tijd op de Stritch saxofoon. Een Stritch saxofoon is zo'n rechter saxofoon.
0: Ja, ik heb hem wel eens gezien. Ja. Ja.
1: En wie er ook bij betrokken was, daarom heb ik die groep ook gekozen voor dit programma van jou. Omdat ook Stefan Smit ook weer bij betrokken was. Ja. Die heeft af en toe meegespeeld en productie gedaan. En samen met die Bad Suer hebben ze, en Stefan Kruger, de drummer, dat is ook de grote man, hebben ze dat Zuko opgericht. Dat zijn eigenlijk de oprichters van Zuko 103 die we net hebben gedraaid. Vandaar dat ik dat heb laten horen. En die Bad Suer, dat is ook weer de producer en labelbaas van
0: Docs. Ja, dat klopt.
1: En die brengen hele mooie platen uit.
0: Ja, Benjamin Herman.
1: Ja, dat is echt een geweldig label. Ja. Dus we gaan luisteren naar die muziek uit eind jaren 80. En later ook nog hebben ze doorgespeeld. Van Swag.
0: En het nummer 8, How Hip is the Computer?
2: How Hip is the Computer?

Ja, de klanken van Swag was dat. En de naam Benjamin Herman die viel net al. En dan kom je ook automatisch uit op het New Cool Collective. Die treden binnenkort op in Haarlem in het Patronaat. Ja, dat is altijd een feest. En die zorgen ook voor een verbinding, denk ik, tussen publiek van verschillende leeftijden. En daar gaan we naar luisteren. Het nummertje heet Dansee, Dansee. Dan hebben we nog een paar minuten over. Dan zullen we kijken wat we nog kunnen draaien. Maar ga eerst luisteren naar het New Cool Collective met de hele swingende groovy Dansee, Dansee.

0: New Cool Collective. Ja, we zitten bijna aan het einde van het programma. Ik wil allereerst Harry bedanken om vanwege het komen hier. En iedereen aanraden om te beginnen vanavond na zijn programma te luisteren. Jazz or No vanaf 10 uur 's avonds op Haarlem 105. 105.
1: Ja, 105 moeten ze altijd zeggen.
0: 105,
1: ik mag het ook niet zeggen, maar ik zeg ook 105.
0: 105, 105, ja. Ja, bij ons is het ZFM of ZFM. Dat is ook nooit helemaal duidelijk, maar... ja, ga je gang voor het laatste nummertje. Daar hebben we nog een minuutje voor, een paar klanken.
1: Dus ik hou het heel kort. Dat is Freek Mulder. Die noemt zich ook Koto Kid. Hij heeft twee rollen. Als Freek Mulder speelt hij ook mee met net dat nummer Sonic van Wim Abelen.
0: Ja.
1: In die groep zit hij. En dan heeft hij ook zelf allerlei groepen met elektronica. En dan noemt hij zich Koto Kid. En dan gaan we luisteren. Ik weet niet welk nummer je
0: plaatst. Floating.
1: Floating, ja, is ook mooi. Van die elektronische muziek.
0: Oké, en iedereen nog een hele leuke moederdag toegewenst.
1: Allemaal.
0: En volgende week zondag is er weer ZFM Jazz.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
3: Je suis désolé.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Wanneer je een koning bent, welkom bij dit programma van Klink tot Klank met Hans van Klink en Benno Veugen. En Hans, wie waren dit? Wat is er wel een oudje? Hè?
1: Ja, goedenavond Benno, goedenavond luisteraars. Het is zeker een oudje en dacht een lekker mooi rustig nummertje om te beginnen. Dit waren de White Plains.
0: Oh, oké. Okay.
1: Iedereen kent dit nummertje denk ik nog wel, zeker mensen van onze leeftijd. Maar de band is helemaal niet zo bekend gebleven. In onze uitzending die geheel gewijd was aan de Flower Power tijd hadden we de Flower Pot Man. Daar komt dit bandje uit voort. Roger Greenaway en Roger Cook, dat waren de twee hoofdleden. Maar deze band kent een korte geschiedenis met heel veel personeelswisselingen. En die kwamen en die gingen ook weer naar onder andere Blue Mink.
0: Een soort uitzendbureau.
1: Ik zou bijna zeggen een soort uitzendbureau van hippie muzikanten uit de late 60er en de begin 70er jaren. Bandje is zo'n beetje om in 1973 opgehouden te bestaan. Later nog wel in het gouden oude circuit teruggekomen. Maar hun meesterwerk was When You Are A King. En verder hebben we niet zo heel veel meer van de White Plains gehoord. Maar het is wel een lekker in het gehoor liggend muziekje.
0: Mooi. Nou, en we gaan nu naartoe naar White. Wat zeg ik? Nee, ik zie het helemaal verkeerd.
1: Right Side One.
0: Oh ja, Right Side One.
1: Ja, en dit is een van mijn favorieten en ik weet zelf niet precies waarom. Het is een beetje een eendagsvlieg. Ten eerste is het een Nederlands product. De groep heet What Fun. Had ineens in 1983 een grote hit met The Right Side One. Een nummer wat gaat over oorlogsvoering en kritiek daarop. En wie is nou de goede kant en wie is nou de slechte kant?
0: Ja, dat is altijd een dingetje.
1: Het leuke is dat in deze, de oude clip op Tolpop is nog wel bekend, met drie zangeressen die een mooi dansje doen en een refreintje zingen. En daar was destijds een B-verpleegkundige bij betrokken. Dat geeft ook weer een connectie naar ons oude vak. Naast het werk kun je ook andere leuke dingen doen. Waarom vind ik dit leuk? Ik weet niet precies. Het is een nummertje wat gewoon knap in elkaar zit. Melodieus, leuk is en ook nog een beetje een mooi thema heeft. En het was ook in het begin van de ska en de reggae van Madness en dat soort bands. Dus in dat stijltje zit het ook. Helaas een eendagsvlieg gebleven. De band bestaat nog wel en treedt zo af en toe nog eens op. Maar rond O'Hare, de saxofonist en de leider van de band. Maar heeft na The Right Side One niet meer iets bijzonders gepresteerd. Dit is een leuk nummertje om naar te luisteren.

0: Nou, de dames hadden er zeker plezier in. Ja. What a fun.
1: We gaan nog even rustig door.
0: Ja, ja, ja, ja. Sommige mensen kunnen en weten niet van ophouden. Dus, maar we hebben ze gewoon de nek omgedraaid.
1: Ja, zo, dan werkt het ook.
0: Knopje hier, knopje daar. Dat is makkelijk.
1: Nou ja, ons programma dat tekent zich in de variatie. Hè? Zo gaan we heen en weer in de tijd. En heen en weer in de thema's. En alles wat voorheen gespeeld is, komt weer terug. De blues, de oude muziek, de mooie muziek. Lekker afwisselen. En nou ja, hadden we het over... What Fun met een hit uit 1983. We gaan nu even iets verderop in de tijd, 2018. Lady Gaga, wel eens vaker in ons programma geweest. Mm-hmm. Veelzijdige kunstenaar.
0: Ben je er een beetje verliefd op?
1: Nou, nee, toch niet. Ik ben verliefd op wat zij kan en op haar werk.
0: Nou ja, ze heeft wel een strot, hè?
1: Ja, absoluut. En we hebben hier wel eens die clip gedraaid van de nieuwe single van de Rolling Stones van 2 jaar geleden.
0: Ja, ja, ja.
1: Van Hackney Diamonds. En ja, ze kan gewoon heel veel.
0: Mm.
1: En ja, ik kan er veel over vertellen, maar laten we maar gewoon naar mooie, zwoele muziek gaan luisteren. Ze heeft een rol gespeeld in de film A Star Is Born samen met Bradley Cooper, waarin ze ook in de film een duet zingt. En dat is waar we naar gaan luisteren. En uit de film Star Is Born, Bradley Cooper en Lady Gaga met A Shallow.

0: Nou, niks te veel gezegd, toch? Wat een keeltje.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ze laat zich weer horen.
0: Ja.
1: Knap. Ja.
0: Heel knap. En eens even kijken maar. De show gaat door. We gaan weer helemaal terug in de tijd, zeg, met de Doors.
1: Ja, het is grappig wat je zegt. De show gaat door. En het nummer heet When the Music's Over. Dus als alles ophoudt. Ja, de Doors, een van mijn favorieten, dat ze bekend zijn. In 1971 is Jim Morrison, de zanger, al overleden. Kun je nagaan, dat is 55 jaar geleden. Inmiddels ruim. Nee, bijna 3 juni, geloof ik. Legendarische band die toch maar een jaar of 4-5 bestaan heeft, omdat toen de zanger al overleed. Viermansformatie, muzikaal genie, Ray Manzarek, John Densmore op de drums, Robbie Krieger op gitaar en de eerder genoemde Jim Morrison, die zichzelf meer poëet, dichter dan muzikant noemde. Mooie muziek gemaakt, lange nummers. Ook bij het nummer waar we naar gaan luisteren kunnen we even een minuutje of 10 achterover en koffie gaan zetten.
0: Want, ja, ik zie het, ja.
1: En kenmerkend voor de Doors, de krijzende stem van Jim Morrison, de dragende muzikale tonen op orgel door Ray Manzarek, die met zijn linkerhand de bastonen op toetsen speelt met de rechterhand de melodie. Heel knap werk. Robbie Krieger en John Densmore zien we nog steeds af en toe terug. Die spelen nog steeds muziek. Tachtigers inmiddels natuurlijk.
0: Oh, okay.
1: Ray Manzarek is in mei 2010 of zo, nog niet zo heel lang geleden, overleden. Maar die twee timmeren nog een beetje aan de weg. Maar waar we naar gaan luisteren is echt een oud nummer van The Doors, When the Music's Over.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Ja, ik denk, laat het maar even horen naar welk radiostation je luistert. Want met 10 minuten de Doors, raak je het zomaar kwijt.
2: We moeten even terug op aarde landen.
1: Ja.
2: Er zijn wel eens mensen, er zijn vrij veel mensen die spreken van een club van 27ers. Ik hou helemaal niet van die term. Ik vind het een beetje gekkigheid. Maar het is natuurlijk wel een feit dat een groot aantal artiesten op 27-jarige leeftijd zijn overleden.
1: Okay.
2: Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, hoe heet die?
1: Janis Joplin ook.
2: Janis Joplin. Nou, ben ik ineens die zangeres haar naam even kwijt. Nou ja, zo zijn er meer. Ze hebben verder natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken, alleen die overeenkomst. Maar ja. Waar ik dan wel aan moet denken, als je die stem van Jim Morrison hoort in zo'n nummer als dit, dat klinkt helemaal niet als een jonge man van 27, maar heel doorleefde, oudere stem.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is mijn associatie dan.
1: Als je maar hard genoeg doorrookt en zuipt en drugs gebruikt, dan...
2: helpt wel een beetje, denk ik.
1: Ja.
2: Over doorleefde stem, dat is een mooi bruggetje. Dat wordt ons zomaar voor de voeten geworpen. Naar het volgende nummer. We gaan twee artiesten als een band en een artiest even bij elkaar brengen. Aan de ene kant hebben we de Nederlandse groep De Dijk. Als ik daar thuis over begin, dan word ik een beetje uitgelachen. Want ik heb me ooit een vloek in de kerk uitgelaten. Nogal negatief uitgelaten over De Dijk. Klein misverstand. Ik vind de muziek best aardig. Maar ik vond die zanger, Huub van der Lubbe, zo'n aansteller als je aan het zingen was. Overdadige bewegingjes. Ik vond dat gewoon too much. Maar ze hebben best leuke muziek gemaakt door de jaren heen. Zijn natuurlijk pas gestopt, hè, officieel.
1: Ja.
2: En toen was daar ineens meneer Salomon Burke, een grote, corpulente soulzanger uit Amerika. Hij stond aan het hoofd van een grote familie. In mei 2009 had hij 21 kinderen, 14 dochters en 7 zonen, 90 kleinkinderen, 20 achterkleinkinderen.
1: Hoe is het mogelijk, zeg?
2: Ja,
1: vooral met zo'n morbide obesitas.
2: Ja, dat is bijzonder, hè?
1: Ja.
2: Behalve zanger was hij ook werkzaam als predikant en was hij eigenaar van onder andere een eigen kerk en een keten van begrafenisondernemingen. Dus hij timmerde nogal aan de weg op allerlei manieren.
1: Slimme gozer.
2: Slimme gozer. En hij heeft prachtige soulnummers geschreven, maar heeft daar zelf zelden echt een hit mee gehaald. Maar anderen weer wel, met zijn nummers. Aretha Franklin onder andere.
1: Oké.
2: Ja, prachtige soulstem. En in 2007 gaf hij een gastoptreden samen met De Dijk in Nederland. En het jaar daarna deed hij dat weer. En toen moest hij in een speciale stoel het podium opgehesen worden. Ze moesten zelfs op het laatste moment het podium aanpassen, zodat de acties om hem daar te krijgen niet door het publiek gezien werden. Er zijn filmpjes van dat hij half staand, half zittend in een soort schuine stoel zo naar voren wordt gereden. En als hij klaar is met zingen, gaat het gordijn dicht en dan pas wordt hij van het podium afgehaald.
1: Ja, ja.
2: Dus die man is gewoon zo dik en zo zwaar en ongezond dat hij niet eens meer op zijn eigen benen kon staan.
1: Tjo.
2: Hij ging door met muziek maken en in 2010, in 8 augustus, zou hij samen met De Dijk weer een optreden verzorgen in Paradiso. Maar het ging in het vliegtuig helemaal niet goed en het vliegtuig was nog niet geland. Of meneer Salomon Burke zat dood in zijn stoel. Dus dat hele optreden is nooit doorgegaan.
1: Ja.
2: De man is overleden aan hartfalen.
1: Ja.
2: Wat over is gebleven is best mooie soulmuziek in combinatie met De Dijk. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is daar één van, Hold On Tight.

0: dan het. Ik zat er nog over na te denken. Ik denk 21 kinderen verwekt.
1: Ja.
0: Zal er niet bij één vrouw zijn geweest?
1: Dat vermeldt de historie niet, maar dat lijkt me wel tragisch voor de dame in kwestie.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Nou ja, goed. Hij heeft in ieder geval een beheerlijke nalatenschap achtergelaten.
1: Ja, ook een mooie muzikale nalatenschap. En ik zat net een beetje te mijmeren. Hoe meer ik me met muziek bezighoud, hoe minder deskundig ik me ga voelen over de vraag: wat is nou blues, wat is nou rhythm and blues, wat is nou soul?
0: Mm.
1: Salomon Burke wordt een soulzanger genoemd. Ja, ik vind het bijna zuivere blues wat je nu hoort.
0: Ja.
1: Waar zit nou precies het verschil? Hè? Dat zijn denk ik semantische discussies die nooit helemaal...
0: Nee, kom je niet uit.
1: Kom je niet helemaal uit. Hè? Nee. Het gaat vaak om het gevoel wat er wordt opgeroepen. En weer een bruggetje, want de band waar we nu naartoe gaan, dat wordt een van de meest succesvolle en eerste rhythm en blues groepen uit Amerika genoemd.
0: De Platters?
1: De Platters, ja. Oh. En het... Ook goed om even te realiseren de context waarin zij groot werden in het tot op het bot racistische Amerika in die tijd. En dan als je als zwarte artiest iets presteerde, dan ja, dat gaf wat ambivalent gevoel. Hè? Want steeds meer mensen van de bevolking gingen dat dan waarderen. Maar mocht je daar dan van houden? En gaf dat dan bepaalde privileges? Nou, er zijn heel veel zwarte artiesten die nog behoorlijk... moeite hebben gehad om overeind te blijven.
0: Ja.
1: Ik herinner mij, was dat om... hoe heet ze nou? Die soulzangeres die ook in Nederland heeft gewoond. Nina Simone.
0: Ja.
1: Zij een optreden deed, maar dat haar moeder wilde komen kijken. En die mocht eerst de zaal niet in omdat ze zwart was. Weet je? Dat
0: ja. Bespottelijk.
1: Strapatsen.
0: Ja.
1: Ja. De Platters werd opgericht in 1952. De eerste bezetting. Tony Williams, David Lynch, Paul Robey, Alex Hodge en Zola Taylor. Zola Taylor was een zangeres. Die kwam er iets later pas bij. Het nummer wat we straks gaan draaien is ook hun grootste hit aller tijden. Leuk te vermelden nog wel van de Platters is dat toen in 1960, dan hebben we het echt al over lang geleden, Tony Williams de groep verliet voor een solo carrière. Toen stond de platenmaatschappij het niet toe dat de Platters onder de naam Platters doorgingen.
0: Mm.
1: Toen kreeg je allerlei varianten. Meerdere varianten van solo leden die een bandje op, de Magic Platters of de New Platters of de weet ik veel Platters. Maar er werd wat afgepletterd. Ja. Maar uiteindelijk herinneren we de Platters uit 1952 met hun grote hit The Great Pretender.

0: Pletters.
1: Ja, overigens een genot om naar de oude filmpjes van de Pletters te kijken.
0: Ja, leuk.
1: Ideale schoonzoons op een rij, keurig gekapte heertjes.
0: Ja.
1: Met een pasje tussen het zingen door. Een prachtig tijdbeeld. Ja, muziek maken, een muziekprogramma maken is soms net het rijgen van een kralenketting. Van het een komt het andere. We hebben ooit in een uitzending of 4 geleden John en Vangelis gedraaid.
0: Ja.
1: John Anderson, de zanger van Yes en Vangelis, de toetsenist van Aphrodite's Child. En toen zeiden we al van, nou, daar moeten we eens een keer wat meer van draaien. En zo komen we nu terecht, een paar maanden verder, bij de heer Artemios Venturis Roussos, ofwel Demis Roussos. Geboren in juni 1946 en overleden in januari 2015 aan alvleesklierkanker. Mensen die hem nog herinneren zien een grote, dikke, sterke man in een soort lange jurk voor zich. Dat was ook wel zijn presentatie. Alleen dat grote moet je daarbij weghalen. Hij was wel fors, maar eigenlijk was maar een klein mannetje. Maar door de manier waarop de foto's werden genomen.
0: Ja, van onderaf.
1: Ja, alleen een hele reizige figuur.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Demis Roussos was geboren in Egypte als zoon van Griekse ouders.
0: Je zou denken Grieks zou zijn, maar het is helemaal niet zo.
1: Wel Griekse nationaliteit, maar in Egypte geboren. Maar door de Suez-crisis zijn ze teruggegaan naar Griekenland. En daar is hij muziek gaan maken. Zong eerst in de bands als The Idols, The V5, The Minis en de Papatanasiuset. En later werd deze laatste band omgedoopt tot Aphrodite's Child, een driemansformatie. En na ongeveer, ja, in 1971 begon Demis Roussos een solo-carrière. Verbond zich overigens aan een Nederlandse platenmaatschappij. Had hits als My Friend the Wind en Forever and Ever. En zelfs het afschuwelijke nummer Schönes Mädchen aus Arcadia. Wie herinnert het zich niet? Hij overleed in 2015 in Athene.

0: hele eigen sound, hè? Demis Roussos.
1: Ja, die hoge stem van hem, hè?
0: Ja, ja, ja. En die uithalen, ja, dat was wel...
1: Weet je, misschien is niet alles even mooi, of ik weet niet hoe jij dat beleeft.
0: Soms origineel.
1: Vond je, ja, origineel zeker. Ja. En soms vond je vroeger iets mooi en dan denk je, ja, wat is dat nou? Maar het is een tijdbeeld en ja, dat maakt het altijd zo leuk. In tweede uur komt het nog op een bijzondere manier terug.
0: Oh jee.
1: De Guilty Pleasures, maar ja, daar is dit ook een prachtig voorbeeld van. We blijven een beetje in die tijd hangen. En een leuke anekdote is dat ik in 1975 mijn grote vriend en collega Willem leerde kennen. Hij woont in Warmond, luistert ook af en toe naar dit programma.
0: En hey, Willem.
1: Hij was een groot fan van Status Quo. Zelfs een zo groot fan dat wij in een gekke bui, of noemen we het een dronken bui, elkaar betatoeëerden. Ik met initialen van Jethro Tull op mijn onderarm en bij hem Status Quo op zijn onderarm. Maar wat was Status Quo in 1975? Die rampenstampmuziek, rollover, lay down en dat soort muziek.
0: Ja.
1: Daar was en is Willem nog steeds een groot fan van. En we zijn een jaar of 10 geleden nog naar een optreden van Status Quo in 013 in Tilburg geweest. We gaan naar wat anders luisteren, maar eerst even een stukje geschiedenis. Status Quo, de Quo, oorspronkelijk ontstaan uit bij oprichters Alan Lancaster en Francis Rossi en anderzijds Rick Parfitt en John Coughlin. Hebben verschillende namen, bandnamen gehad. Eerst de Spectres en daarna Traffic en Traffic Jam. Het bleken al bands met die naam te bestaan en moest dat weer aangepast worden. En op een gegeven moment werd het Status Quo. En hun eerste echte hit, was nog een beetje de psychedelische kant, was Pictures of Matchstick Men. En dat is waar we naar gaan luisteren. Het leuke daarvan is dat zij die dat

0: niet kennen, herkennen daar absoluut status quo niet in.
1: Nou, dat wou ik zeggen, ja.
0: Precies, later gingen ze naar die 3-4 akkoordjes toe. Eenvoudige tekst, het rampenstampwerk. Dit is gewoon anders, maar dit is de originele, oorspronkelijke status quo met Pictures of Matchstick Man.
1: Wel herkenbaar trouwens.
0: Jawel.
1: Ja.

0: kleine vervorming. Ja, dat hoort er een beetje bij mij. Muziek van Status Quo. Trouwens, dit was volgens mij wel een hitje, toch? Dit kan ik me wel herinneren.
1: Ja, het is wel een hit geweest, inderdaad.
0: Veel gehoord.
1: Ze hebben dus echt wel een omslag in stijl gedaan later. Ja, maar ja. Dit is wel echt een hit geweest.
0: Radicale omslag zelfs.
1: Radicale omslag, zeker, zeker.
0: Super Sister.
1: Ja, we gaan even naar Nederland toe. Een prachtige band die uit Den Haag en Delft en Voorburg voortkomt. Robert-Jan Stips is daar een van de leading men in. En die is natuurlijk nog steeds heel erg aan de weg aan het timmeren. Robert-Jan Stips, Sascha van der Geest, Marco Vrolijk, Ron van Eck. Ontstond uit de Provocation, een band van het Grotius Lyceum in Den Haag. Het zijn allemaal studenten. We hebben wel eens eerder gedraaid met, de Spiral Staircase Gnome. Gekke muziek.
0: Oh ja.
1: Doorspekt met een lekkere pret sigaretten en dan maar mooie muziek maken. Melig vooral. Super Sister is op een gegeven moment opgeheven en deels overgegaan in de Nits, nog steeds bekend. En in verschillende samenstellingen onder de Nits of onder Super Sister spelen de gasten voor een deel nog steeds. Ze leven niet allemaal meer, maar Robert-Jan Stips is nog springlevend en is heel actief in de muziek.
0: Okay.
1: Een van de prachtige LP heette ook Pudding en Gisteren. En de hoes zie je de strip van de mop van Pudding en Gisteren. Ik weet niet of je die nog kent.
0: Nee.
1: Dan was het iemand die uit het raam kakt en dat valt op iemand zijn hoofd. En dan was het gisteren, nee, het was vandaag, was het pudding. Nee, het was klinkraars rond.
0: Ja.
1: Dat was de mop en daar was de hoes op gebaseerd. Gekke nummers, Radio, Present from Nancy, Wow, A Girl Named You. Maar waar wij naar gaan luisteren is zit al muzikaal, zit ook weer prachtig in elkaar. Het nummer She Was Naked.

0: Ja, heren, dank u wel voor alle moeite. Dit was Super Sister. En we gaan gauw in het laatste nummertje van dit eerste uur.
1: Ja, en ik had het over een guilty pleasure in het tweede uur. Maar die komt nu al, namelijk DC Lewis. En dat is de heer Ruud Eggenhuizen. Hij is maar 53 jaar geworden uit Arnhem. En had een hit met het nummer Mijn Gebed.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Welkom terug bij Van Klink tot Klank met Hans van Klink en Benno Veugen. En de koffiezetapparaat maakt overuren om de opa's wakker te houden in het late uur. En wie was dit eigenlijk?
1: Ja, we hebben geluisterd naar de groep Heart.
0: Heart.
1: Seattle, Amerika. Centraal in de groep zijn de zusjes Anne en Nancy Wilson. En lead vocalist en gitaar. En Nancy ook gitaar en backings en vocals. En nog wat mannelijke leden. Grote band, nog steeds actief en legendarisch is het optreden van Heart in het Kennedy Center of Honors, waarbij ze de muziek van Led Zeppelin ten gehore brengen, ter ere van Led Zeppelin. Mooi om dat eens op te zoeken op
0: YouTube.
1: Dus Heart, nog steeds actief, leuk om naar te luisteren. Veel hits gehad in Nederland in de eind 70e jaren. Ja, en nu heel wat anders. We gaan weer eens naar een drieluik toe. En ik wil graag de titel van het nummer introduceren waar we als eerste naar gaan luisteren. En dan zal ik tussen het eerste en tweede nummer even uitleggen naar welke band we aan het luisteren zijn.
0: Okay.
1: We beginnen met It's the End.

0: Nee. We beginnen eigenlijk net, hoor.
1: Ja, dat is nog echt niet the end.
0: Nee, we hebben nog eens even kijken. Een kleine 50 minuten te gaan.
1: Ja, waarvan we het begin nog even gaan vullen met nog twee nummers van deze band. Een on-Nederlands goede band, vind ik zelf.
0: Terwijl ze wel degelijk
1: Nederlands zijn. Mm. De Buffoons was een Nederlandse close harmony groep uit Twente. Ja, ontstaan in 1966 uit de White Rockets. Oorspronkelijke leden Hilco ter Heijden.
0: Grollo?
1: Ja, dat is meer Twente, weet je, de Achterhoek.
0: Okay.
1: Grollo ligt wat meer in Drenthe.
0: Je hoort het accent niet, hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat, een groepje mannen, Hilco ter Heijden, Gerard van Tongeren, Eli van Tongeren, Maarten Assink, Rob Luiten, Benny de Groot. De eerste single uit 1967, Tomorrow is another day, haalde 8e plaat in de hitparade. En 1968 was een topjaar van de band. Het nummer waar we net naar hebben geluisterd, It's the End, werd nummer 4. Maar ook Sister Teresa, East River Orphanage, Love Loretta en Goodbye My Love. Allemaal nummers die de top 40 haalden. De bezetting van de band veranderde af en toe een beetje. Maar ze bleven aardig doortoeren. En in 1973 hadden ze een hit met het derde nummer uit de drieluik. My Girl Donna. Gaan we straks naar luisteren. Leuke anekdote. Tijdens een Europese tour van de Beach Boys werd voorgesteld dat de Buffoons het voorprogramma zouden verzorgen. Maar dat ging niet door toen men van oordeel was dat de Buffoons het repertoire van de Beach Boys beter zongen dan de Beach Boys zelf. Nou ja, in 1979 viel het doek. Hilco ter Heijden stortte zich op zijn studie Engels en de overige leden begonnen andere muzikale projecten. En Bob Luiten werd exploitant van de oudste seksclub van Twente, Bar het Oude Haasje in Haaksbergen. Dus zo, iedereen ging zijn kant op. En sommige leden hebben in 2006 en in 2007 nog een beetje geprobeerd muziek te maken. Maar de oude Buffoons kwamen niet meer mee terug. En Bob Luiten overleed in 2024 op 79-jarige leeftijd. Mm. En zo zie je dat een hele generatie muzikanten komt en gaat.
0: Ja.
1: We hebben net geluisterd naar Is the End van de Buffoons. En we gaan nu achtereenvolgens luisteren naar Tomorrow is another day and My Girl Donna.

0: Ja, dat waren de Nederlandse buffoons.
1: Wat zei je nou? Ze hebben een eigen website nog?
0: Ja, daar heb ik dan even op zoek gegaan. Ze hebben, later is de New Buffoons opgericht, maar mocht later weer de naam Buffoons voeren. En die hebben dus een website met heel veel informatie over al die gasten. En het wordt allemaal individueel genoemd wat ze zijn gaan doen, in welke band ze zijn gaan spelen. De moeite van het raadplegen waard.
1: Ja, ja,
0: absoluut.
1: Oké.
0: We gaan even naar een tijdgenoot, maar dan kan het dus ook anders lopen. Bij de Buffoons, ik zei al net, er waren wel mensen van overleden, maar er waren ook die op een andere manier aan de weg zijn gaan timmeren. Nou, bij deze band is dat een beetje anders gelopen. We gaan naar de andere kant van de wereld, maar we blijven wel in dezelfde tijd. We gaan naar de Easy Beats, een Australische popgroep uit de 60e jaren. Ja, kwam voort uit immigrantenfamilies. Zanger Stevie Wright, drummer Snowy Fleet uit Engeland, gitarist George Young uit Schotland en gitarist Harry Vanda, Hans van den Berg en bassist Dick Diamond, Dick van der Sluis uit Nederland. Dus vijf mannen uit drie verschillende landen, waarvan ook twee uit Nederland. In Australië een band gevormd en hebben een paar hitjes gehad, maar helemaal niet zoveel. Na het ontbinden van de Easy Beats in 1969 werden Vanda en Young eerst samen producers en later werden ze vormden ze de band Flash in the Pan. Maar goed, dan lees je verder en dan zie je dat Tony Cahill overleed in 2014. In december 2015 overleed zanger Stevie Wright. George Young overleed in 2017. Dick Diamond overleed in 2024. En Snowy Fleet in 2025. En dan is er van die oorspronkelijke Easy Beats gewoon helemaal niemand meer over, behalve hun hit Friday on My Mind.

0: Ja, lekker hoor. Dit kan me nog heel goed herinneren.
1: Lekkere oude hippie muziek.
0: Echte Veronica muziek was het ook. Ja.
1: Leuk Veronica muziek, ja. Kwam pas bij de kringloop op die Veronica Sorry, of hoe heet die LP die gemaakt is vanwege het einde van Veronica op het...
0: Peter Koelewijn en zo, die zat erachter volgens mij.
1: Geschiedenis, allemaal geschiedenis. We gaan een beetje naar hedendaagse geschiedenis, hoewel we gaan naar meneer Chris Isaac, een leeftijdsgenoot van ons, nou, van jou, want hij is van 1956. Ik ben natuurlijk veel jonger.
0: Ja, veel jonger.
1: Namelijk van 1958.
0: Oh, maar, ik van 57.
1: Oh, dan is hij ouder, is hij veel ouder dan ons. Ja. Chris Isaac, dan ga je verdiepen in die man en dan staat er, hij kan omschreven worden als een mengeling van country, blues, rock'n'roll, pop en surfrock. Nou ja, van alles een beetje dus blijkbaar. Hij heeft in 1981 de band Silvertone opgericht en dat is tot op de dag van vandaag zijn begeleidingsband. Heeft ook een eigen televisieprogramma in Canada gehad. Een soort komische televisieshow die ook nog één seizoen in Nederland is uitgezonden in 2002 op TV Veronica trouwens. Waar we naar gaan luisteren is een heel dragend, rustig en wat somberstemmend nummer, namelijk Blue Hotel. Een nummer wat gaat over eenzaamheid, liefdesverdriet en het gevoel vast te zitten na een relatiebreuk. Nou, hoe triest wil je het hebben?
0: Jongen.
1: Ja. Ga er maar even voor zitten. Chris Isaac met Blue Hotel.

0: Chris Isaac die probeert de uitgang van Blue Hotel te vinden. Nou ja, ook een bekend nummer natuurlijk. Hè. Dat kennen we al van jaren. Maar de volgende,
1: ja.
0: Die Katie Melua.
1: Ja, we maken ons programma nu voor de 17e keer. En zeker 10 keer daarvan hebben we dit nummer erin gespeeld. Steeds gecoverd door een andere artiest. Het was ook een beetje het doel om te onderzoeken van hoe vaak is een bekend nummer nu door andere artiesten uitgebracht.
0: We hadden het programma ook I Put a Spell on You kunnen noemen.
1: Ja, ja, want het is wel het voorbeeld waar het om gaat. Deze keer I Put a Spell on You uitgevoerd door Katie Melua. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Katie Melua, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, een mevrouw die het nummer 9 Million Bicycles zong op de bruiloft van Pieter Christian en Anita. Prinses Anita in de Grote Jeroenskerk in Noordwijk. En dat vestigde haar naam in Nederland. En 2 jaar later mocht ze het eerste steentje omgooien op Domino D-Day. Nou, dan heb je het wel ver geschopt.
0: Dan ben je weer op beroemd, hè?
1: Zij was toen al aardig aan de weg aan het timmeren. Het is een dame die in Georgië is geboren. Maar het is een dame met een Britse nationaliteit. Groeide dus op in Georgië, in Tbilisi. In Londen is ze muziek gaan maken. 9 Million Bicycles is een grote hit van haar. In 2012 stond ze in een uitverkochte Ahoy. Dus ze is echt wel een dame van formaat.
0: Mm-hmm.
1: Wat haar prestaties betreft. Dus we gaan nu luisteren naar de uitvoering door Katie Melua van het prachtige nummer I Put a Spell on You.
0: Ze worden al even geïntroduceerd, geloof ik.
1: Ja, we kunnen er even rustig voor gaan zitten.
0: Ja, maar ja, het nummer van 8 minuten 20. Dus ik weet niet of Katie zelf al gearriveerd is. Het is altijd een beetje lastig met artiesten. In ieder geval, de gitarist is begonnen. En wij leunen ook achterover.

0: ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond.
1: En in de Eimond, ja, we zijn heel ver te beluisteren.
2: Ja.
1: Ja.
2: Wereldberoemd,
1: nou, dat was,
2: wereldberoemd in Nederland.
1: Wereldberoemd, ja, precies. Katie en Melua, ik dacht, waar blijft ze nou? En, maar dat hele arrangement, dat, ik denk, dat is toch helemaal geen uitputterspel opnieuw. Maar ik vond wel knap hoe ze dat uiteindelijk ervan maakten.
2: Ja, hier gooien we flink portie jazz en een oud rhythm and blues nummer door elkaar.
1: Ja, ja.
2: Allemaal uiteindelijk goed.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja,
2: dus
1: ja.
2: Hebben onze jazz ook gehad voor vandaag.
1: Ze moesten wel even de tijd voor nemen, maar dat geeft niet.
2: Weer een leuk verhaal bij het volgende nummer. En wat zo grappig is, ik doe dan research en dan hebben we het over een nummer uit 1962. En dan blijkt de band waar we het over hebben deels nog steeds te bestaan en nog steeds op te treden. En dan moet dat toch al hele oude mannen zijn.
1: Ja.
2: We hebben het over Booker T en de MG's. We hadden de Stax Studio die platen maakte voor diverse grote soul-artiesten. Die hadden hun eigen huisband, sessie-artiesten. En die hadden wat tijd over en die gingen zomaar wat zitten jammen en namen dat op. Overigens een band die bestond uit donkere heren en blanke mannen. En in 1962 Amerika op zich best wel weer bijzonder. Speelden leuk met elkaar samen en die hadden een door die jam sessie, die opname die daaruit voortkwam, een nummer gemaakt. En dat wilden ze Behave Yourself noemen. Maar ze hadden nog iets voor de B-kant nodig en improviseerden er lustig op los. En toen dat klaar was, werd het uitgebracht. Maar er moest alleen nog een titel verzonnen worden. En dat werd Green Onions. Eerst werd het Funky Onions, maar de zus van een van de leden zei, ja, dat klinkt te veel als een ander woord. Dat mogen we zo niet doen. En toen zei de schrijver van het nummer, Jones, van nou dan noemen we het Green Onions, want het nummer is waardeloos en groene uien die nog niet rijp zijn gooi je ook weg. Dus dit nummer geeft een titel van iets wat je weggooit. En de rest is history, want het is hun grootste hit aller tijden geworden. Booker T en de MG's met Green Onions.

0: Ja, dan ben je zo druk bezig met het voorbereiden van andere nummers. Vergeet je bijna de muziek.
1: Deze piepen zij er tussenuit.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, we gaan naar een absolute klassieker. Hier was ik eigenlijk als puber. Dan was ik hier toch wel heel erg fan van.
1: Ja, volgens mij iedere zichzelf respecterende hippie uit onze tijd moet die LP in de kast hebben staan. Of hebben gehad in ieder geval. Ja. De LP Déjà Vu, zwarte hoes, gotische gouden letters.
0: Ja.
1: Déjà Vu van de band Crosby, Stills, Nash & Young. Begonnen als Crosby, Stills en Nash. En later is Neil Young erbij gekomen. Eind jaren 60, complexe zangharmonieën, maar ook tumultueuze onderlinge verhoudingen en politiek activisme. Zij zijn de verpersoonlijking van de hippiecultuur. Bekende nummers zijn onder andere Teach Your Children, Ohio en Our House. In 1969 hadden ze als viertal al een flink succes behaald. En stonden ze later ook op Woodstock. En in 1970 reeds viel de groep uiteen door drank- en drugsproblemen en ruzie. Nou, 4 jaar later weer bij elkaar en weer met ruzie uit elkaar. En dat heeft ze zo'n 3 of 4 keer herhaald.
0: Oh ja, oké.
1: Dat ze in 2015 voor de laatste keer als viertal optraden. En toen was het echt klaar met ze. Het waren gewoon 4 grootheden en 4 eigenzinnige mannen.
0: Ja.
1: En met name Neil Young is solo, heeft hij heel veel betekend. En Neil Young staat nou niet bekend als een pretletter. Dat is een tamelijk nukkige, eisende man waarmee het niet zo makkelijk is om samen te werken.
0: Okay.
1: Neemt niet weg dat ze natuurlijk prachtige muziek hebben gemaakt.
0: Zeker.
1: En dat nummer waar we nu naar gaan luisteren, ook uit, ik meen 1969, Almost Cut My Hair.

0: zo'n nummer waarbij je in de radiostudio je koptelefoon wat harder zet om al die gitaarpartijen eens goed te kunnen horen. Want dat was natuurlijk magnifiek.
1: Ja, daar kunnen ze wat van. En, legendarische muziek, hè? Toch wel.
0: Zeker, zeker.
1: Mooi, en over mooi gesproken. Ik ben een groot fan van wat ik een muzikaal genie vind uit Nederland. Meneer Colin Benders, ook wel bekend als Kiteman. Leuk verhaal. Hij is afkomstig van een Nederlandse vader en een Afro-Amerikaanse moeder. In Nederland opgegroeid. Op zijn derde kreeg hij van zijn oom Jackie Terrassen uit Amerika een trompet. Maar dan mocht hij pas op gaan spelen als de voortanden gewisseld waren. Zo leuk.
0: Ja.
1: Heeft conservatorium gedaan. Heeft mooie muziek gemaakt. En wat wij wel eens aanhalen in dit programma. Muziek is niet alleen om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. Onder de artiestennaam Kiteman heeft Colin Benders het nummer Sorry opgenomen op het Lowland Festival. En als je iemand echt het publiek ziet betoveren, dan is het wel in dit nummer. Prachtig om te horen en om te zien. Hij speelt dan op een bugel, zo'n grote trompet. Ja. Met één hand bedient hij de toetsen en met de andere hand dirigeert hij het orkest. Geweldige muziek van een geweldige artiest, Colin Benders ofwel Kiteman met Sorry.

0: Die meneer Kuijtman, die kreeg gewoon een applaus van 50 seconden.
1: Ja, iedereen was onder de indruk.
0: Ja, ja. Het is niet te geloven.
1: Ja. Ik heb een prachtig en ook alweer vrij lang nummer voor het eind bewaard. Dus kijken hoe ver we daarmee komen.
0: Ja.
1: Maar daarom zal ik het een beetje kort houden. H.G. Wells deed in het begin van de vorige eeuw een hoorspel op de Amerikaanse radio. Wat zo echt overkwam dat mensen er echt angstig voor werden. Hè? Ja. De landing van mensen van Mars. En daarop is een musical op de plaat gezet door... Jeff Wayne en de zang is van Justin Hayward, de zanger van de Moody Blues. Ook alweer in de 70 jaren denk ik dat dat is uitgebracht.
0: Er brak toch complete paniek uit daarin.
1: Toen bij die oorspronkelijke hoorspel op radio wel. Ja, daar werd echt gedacht dat het helemaal mis was. Dat het zeg maar een nieuwsuitzending was in plaats van een hoorspel.
0: Ja.
1: Nou ja, in ieder geval, het heeft mooie muziek opgeleverd. Het album het kwam uit in 1978, de musical versie van War of the Worlds. En daarvan gaan we luisteren naar het stuk The Eve of the War.
0: Ja, dit was Van Klink tot Klonk met Hans van Klink en Benno Veugen. Graag tot de volgende keer. Dag.
2: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.